0: van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: These are the reasons I drink.

0: Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: Don't close your heart.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer, helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroeg. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn nog bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Wondering eyes that always seem to search out all the

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste één persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren honderdduizenden mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de twee functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AN Radio. De stem van jouw regio.
1: AN Radio.
0: AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op A1 Radio. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegener spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levensgevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. En we gaan direct beginnen. Deze week draaien wij onder andere op CD en LP Benny Goodman. Dan hebben wij Rob van Babel en de Rosenberg Trio en vele anderen. After You've Gone, een echte jazztopper en gespeeld door de King of Swing, de in 1909 geboren klarinetist Benny Goodman, oorspronkelijk een klassiek muzikant. Maar nadat hij New Orleans jazz had gehoord, ontwikkelde hij zijn eigen jazzstijl. Zijn concert in 1938 in Carnegie Hall was baanbrekend, omdat jazz voor het eerst in een prestigieuze concertzaal was te horen. Hier is Benny met onder andere Red Novo op de vibrafoon en de unieke Slam Stewart op bas. En ze gaan allemaal spelen After You've Gone.

Een mooi swingende begin van onze blik op jazz. Dat was Benny Goodman. Ik noemde zojuist namelijk Carnegie Hall. En ik heb een opname gevonden met de titel Frame for the Blues. En het is mogelijk dat het wordt gespeeld door een jazzband die heette de Carnegie Hall Jazz Band. Ik vond dit, het is een onbekende opname van mij, maar ik vind het Carnegie Hall en de jazzband met dezelfde naam. We gaan luisteren naar Frame for the Blues.

En dat was de Carnegie Hall Jazz Band. En ik heb gezegd Frame for the Blues, maar dat stond eigenlijk op de opname, maar het is niet juist. Het heet eigenlijk op zijn Engels It Never Entered My Mind. Hoe ze dat een andere titel had kunnen geven, dat weet ik niet. Excuses daarvoor. I Can't Give You Anything But Love wordt nu briljant gezongen door de Brits Cleo Lane met achter de piano een geweldig pianist Dudley Moore. En ze vormen samen een geweldige duo. Hier zijn ze met I Can't Give You Anything But Love.

Ja, dat noem ik een lekker stukje jazz hoor. Cleo Lane en Dudley Moore. Mooi bas en zang samen in dat stuk I Can't Give You. Swingend piano jazz van de Nederlander Rob van Bavel en zijn mannen. Hier speelt hij een ode aan nog een pianist, de Amerikaan Lenny Tristano. Rob speelt hier twee stukken, namelijk Line-Up en Lenny's Pennies, met mooi baswerk van Clemens van der Veen in deze Tristano-suite.

En dat was Rob van Bavel en zijn mannen. Heel leuk. Een prima gitaarstuk nu, à la Django Reinhardt. All the Things You Are wordt prachtig gespeeld door Nederlands eigen Rosenberg Trio. Als je dit hoort, is het geen wonder dat deze heren grote furoren maken in het buitenland. De Rosenberg Trio.

De pianoklanken nu van Count Basie in zijn eigen One O'Clock Jump. Mooi om te horen hoe strak zijn rhythmsectie echt de boel bij elkaar houdt. Count Basie.

En dat was Count Basie en zijn mannen. Pardon. De big bands uit vorige eeuw draaien, dat is altijd mooi werk. Een mooie intro voor Django's Castle. Een nummer geschreven door zigeunergitarist Django Reinhardt. En nu gespeeld door bariton saxspeler Jerry Mulligan. Sorry, iets in de keel. Een man zeer gerespecteerd in jazzkringen als componist, arrangeur, pianist en natuurlijk op de bariton sax. Hier is hij met Django's Castle.

Een mooi stuk daar van onze Jerry Mulligan. Toptrompetist Roy Eldridge met een all-star line-up blaast Sweethearts on Parade. Zijn begeleiders zijn Oscar Peterson, Ray Brown, Herb Ellis en Buddy Rich. En een betere begeleiding kom je nauwelijks tegen in de jazz. Eldridge hier in paukvorm laat ons echt horen wat hij in huis heeft. Sweethearts on Parade.

Dat was echt leuk. Roy Eldridge. En wat een begeleiding. Prachtig. I've Got the World on a String. Gezongen, geweldig manier, door Michael Bublé. Hier samen met zijn big band. En daarom horen wij eigenlijk dat hij een prima opvolger is van Mr. Frank Sinatra. Michael Bublé.

Live trio jazz, niets mooier. Hier is pianist Monty Alexander met Ellington's Satin Doll. Opgenomen in Montreux, in één woord briljant. Zijn begeleiders, bassist John Clayton en drummer Jeff Hamilton, verstaan echt hun rol als supportmuzikanten. Satin Doll, Monty Alexander.

Ja, ja. En dat, dames en heren, is echt hoe je Satin Doll moet spelen. En wat een geweldige trio, die van Monty Alexander. Dat is een van de beste jazzstukken die ik ooit gedraaid heb. Jazzorganist Jack McDuff. Eigenlijk heet hij Brother Jack McDuff. Vind ik een geweldige naam. En hij gaat zijn versie van een tune gekend eigenlijk van een film. Het heet The Sandpiper. Dat was een film, geloof ik, in de 60e jaren. En het is een echte jazzstandaard geworden. Hier is hij met The Shadow of Your Smile.

Round Midnight is onze afscheidsnummer. En daarna verlaten ondergetekend Ray Aubrey en technicus Willem ter Haar de studio. Maar hier eerst komt Stan Getz met Thelonious Monk's Round Midnight. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer swingende blik op jazz. Tot dan. Bye bye.

0: 10.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n €350.000. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: Gospelight met Erik Veldhuizen.
1: En je luistert opnieuw naar het programma Gospelight. Komende 2 uur lang met verschillende stijlen muziek. In het eerste uur Nederlands en Engelstalige lofprijs, aanbiddingsliederen en het dagvers bij een vers van deze week. En het 2e uur Christian Contemporary Music.
0: Gospelight, your choice is right.
1: En de opening van deze uitzending is met muziek van Helene Howers, Barbara Locke en Marcel MacArthur. En het lied heet God is tegenwoordig.

opening van deze uitzending was God is tegenwoordig onder andere van Helene Houwers, Barbara Lok en Marcel MacArthur. En daar moet even kort wat over gememoreerd worden. Want dit lied gaat over de hele wereld, natuurlijk ook via internet. En dat in dit geval op een speciaal verzoek van iemand. We gaan naar een Nederlandstalig nummer, een ander Nederlandstalig nummer dat heet Dicht, Dicht bij U. Dat is onder andere van Eline Reijer en anderen.

De muziek van Reijer en Eline dicht bij u. En hopelijk is dat ook een gebed in het hart op dit moment voor de luisteraars in de regio. Dit is Heel Mijn Hart verlangt naar u. En straks gaan we luisteren naar bijbelvers van deze week. Maar daarvoor eerst Sma Israël van Paul Wilber. En daarna het bijbelvers van deze week. Maar eerst deze dus Heel Mijn Hart verlangt naar u, o God.

0: Israel, the Lord our God, the Lord is one.
1: Vandaag lezen we Psalm 85, vers 9 tot en met 14. Ik wil luisteren naar God, de Heer. Ik wil luisteren naar zijn woorden. Want God belooft vrede aan zijn volk, aan de mensen die hem trouw zijn. Laten zij hem niet opnieuw vergeten. De Heer helpt de mensen die hem dienen. Hij zal in Israël laten zien hoe machtig hij is. Want de Heer heeft zijn volk lief. Hij blijft trouw. Hij zorgt dat alles goed is. Hij brengt vrede. Dan zal iedereen trouw zijn aan de Heer. En hij zal zorgen voor recht. De Heer geeft ons geluk en vrede. Hij geeft het land een grote oogst. De Heer is overal waar mensen goed en eerlijk leven. Zij maken de weg voor hem vrij.

En dat zijn toch mooie woorden die hier uit dit Engelstalig nummer klinken. I wanna go grow rich. Ja, rich in niet het geld, de macht, maar in het geloof in God. En dat sluit aan op geloof zijn God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Op 68 door Kees Krijnoort.

Een al wat ouder, bekend Nederlandstalig nummer, dank u. En het stond op het album In Verwondering, met prachtige Nederlandstalige liederen. We gaan naar Engelstalig, eigenlijk Zuid-Afrikaans, is het... Joanita Duplessis zingt Als vandaag mijn laatste dag is.

muziek van Juanita Duplessis met Als vandaag mijn laatste dag is. Ook mooi zijn psalmen, in dit geval de psalm 65. Dit komt vanuit de zingen in Veenendaal. Psalm 65, de versen 1, 2 en 3 uit de zingen in Veenendaal.

En je hoort op Psalm 65 uit te zingen in Veenendaal. Het blijven prachtige en mooie psalmen uit Ibid voor zijn naam. We gaan een uitstapje maken naar het Engels en Nederlands en het Hebreeuws. Eigenlijk met name in het Hebreeuws en Nederlands. Christian Voort over de Jeruzalem, de stad van het goud. Jeruzalem, Shel Zahav.

0: Als ik jou vergeet, o Jeruzalem, laat mijn rechterhand aan zichzelf vergeten.
1: Ik was van Christian Voort. Jeruzalem, de stad van goud. Wij gaan straks alweer bijna naar het tweede uur van het programma. Maar daarvoor hebben we natuurlijk ook nog Engelstalig muziek in het eerste uur. Dit is El Shaddai van Amy Grant.

muziek van Immigrant was dat, El Shaddai. Hier in dit programma gaan we bijna afsluiten voor in ieder geval het Nederlandstalige gedeelte. En gaan we over wat meer naar de Engelse. We hebben nog één nummer Nederlandstalig. God is getrouw van Ben Ketting.

En de muziek was van het album van Ben Ketting. God is getrouw. In dit geval was het niet zelf Ben Ketting, maar wel van dat album God is getrouw met Ben Ketting en anderen daarin. We gaan naar het ene laatste nummer van dit programma. Dat is het nummer vanuit Jeruzalem. En dat is Zion, live opgenomen in Jeruzalem met Joshua Aaron. En wij gaan straks uit het eerste uur met muziek van Eva's Woman Worship met How Great Is Our God. Straks zijn wij terug in het tweede uur van Gospel Light met Engelstalige Christian Contemporary Music in het tweede uur.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

een wat rustig begin van dit tweede uur van Gospelheid was dat muziek van Immigrant, Power in the Blood. Straks onder andere de Gospelheid concerten na de nieuwste muziek en natuurlijk verschillende afwisseling van stijlen. Muziek in dit tweede uur, Christian Contemporary Music dus in dit tweede uur. Dit is Michael Tyler met God Did It.

En nooit verkeerd om een stukje instrumentaal te kunnen beginnen. In dit tweede uur hebben we nog een stukje instrumentaal dus met You Got It. It's straks ook meer, maar dan rond de concertagenda met instrumentaal op de achtergrond voor de concertagenda. En zo hebben wij verschillende stijlen in dit programma Gospelite dit komende uur. Dit is Michael Tyler met You Got It, maar dan de gezongen versie. No worries.

muziek van Michael Tyler was dat God Did It recent muziek 2024 maar liefst. En ik kwam even net wat onbekend of beter bekend tegen. Een bekende, oude bekende kwam ik op Facebook tegen via een groep. Was wel even leuk. Ene Rob uit Driebergen. Ik ga zijn achternaam even niet noemen op de radio, want dat lijkt me niet zo gepast. En die bood apparatuur aan. Ik dacht, dat is wel grappig om even terug te kijken naar iemand uit het verleden die toen de baas was van een van de lokale omroepen hier in deze regio. We gaan door de muziek. Genoeg gepraat over deze informatie die wat minder interessant is voor jou natuurlijk. Wil je reageren op het programma? Dat kan natuurlijk nog steeds. En dat kan op het telefoonnummer 06-23-86-8334. Dit is uit de oude doos. Het is Angela en Veronica met I'll Be There.

Muziek uit 1992, maar liefst Angelo en Veronica with I'll Be There hier in het programma Gospelite. Mijn naam is Erik Veldhuis en wil je voor Gospelite reageren? Dat kan natuurlijk onder andere via de mail gospelite.rtv@gmail.com of via de WhatsApp kan dat ook op 06-T3-868-334. Straks hebben we nog onder andere de concertagenda, maar natuurlijk ook nog veel goede muziek. Dit is Sanctus Wheel. Het is vrij recente muziek, 2024 maar liefst. My God is still the same. Dit is muziek van Sanctus Wheel.

hoort de Newsboys met I'm Free. Terug te vinden op het album One Hits 2017. En dan stond het naar het programma Gospelite met deze mooie variatie in muziek. Nieuw en oud, afgewisseld met elkaar. Dus verschillende stijlen, rock, pop, dance. Allemaal vanuit de christelijke hoek bedacht. En dan gaan we door naar Natalie Lane met het nummer Amen. Maar eerst deze van Megan Woods. Als aankondiging krijgen we die straks dus. Met dit nummer straks The Truth. Maar eerst daarvoor dus zo muziek van Natalie Lane met Amen.

Op de internetsite van Gospelite kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospelite.nl.

muziek die was van Megan Woods met The Truth. De waarheid is de waarheid van het geloof in God. En dan Jezus Christus als de verlosser van de mensheid. Voor nu en de toekomst. We gaan naar Newsboys. Opnieuw dus, muziek van Newsboys. En dan hebben we het over I Speak Jesus. Zo heet het nummer van Newsboys. Ook weer wat recente werk.

Je hoorde de Newsboys met I Speak Jesus. Straks hebben we nog een muziek, onder andere van Greg Long uit de oude doos. Maar dit is eerst muziek van One Sonic Society met Great Are You Lord. Dit is het programma Kostplein Reacties en welkom op 06-2386-8334.

muziek was van One Sonic Society met Great Are Your Lord. En ik bedacht me net dat we volgend jaar in augustus ongeveer een jubileum gaan vieren. 35 jaar uitzendingen van de programma Gospelheid. Ja, zo lang dus. Want wij begonnen in 1992 bij een andere omroep. We hebben nog muziek. Dit is Greg Long met Fate Can Light a Candle.

De muziek van Greg Long kwam van het album What a Friend, Fate Can Light a Candle. En waren er maar zoveel meer mensen die van het geloof laten zien hoe ze in het leven staan en daardoor als een kandelaar dus licht geven. Dat is de boodschap van het evangelie in ieder geval. Wij gaan alweer naar het einde van deze uitzending, maar we hebben nog een aantal nummers te gaan in dit uur. Onder andere van Jeff Moore en The Distance met Why Should the Devil Have All the Good Music?

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Op sociale media schrijft premier Rob Jetten dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jetten heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer, overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
4: Charge World draait om de...

0: wereldwijd de nummer 1 vandaag in 2005 was Don't Funk With My Heart van Black Eyed Peas.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de charts hun top 30 met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met laat dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met wederom een nieuwe nummer 1. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijstje charts en top 30. Maar eerst zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige keer was dat die van Chili. En daar is een grote hit Jay Wheeler en Delito. En zometeen gaan we in charts all around the world naar Denemarken.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Denemarken. En Denemarken is een land in Scandinavië. In het noorden van Europa. En Denemarken vormt samen met Groenland en de Faro het Koninkrijk Denemarken. Het is het zuidelijkst gelegen land van de Noorse landen. En ligt ten zuiden van Noorwegen. Ten zuidwesten van Zweden. En ten zuiden van de enige Europese landgrens die het land rijk is. En dat is die van Duitsland. Het land grenst daarnaast ook aan de Oostzee en de Noordzee. En de hoofdstad van Denemarken is Kopenhagen. En dan de muziek. En die is in het grootste deel in Denemarken Deens. Maar ook internationale songs zoals Huggle and Move It to the Sun, Shakira's Die Die Die, BTS Dynamite en Mr. Know-It-All van Teddy Swings worden door de Denen beluisterd en staat in de top 5 van muziek zoekdienstmachine Shazam momenteel. Maar de populairste artiest is toch wel Lamine. En dat is een 31-jarige Deense rapper en songwriter die dit jaar uitkwam met zijn verrassingsalbum Wavy, waarvan al de songs op dit album een hit zijn. De grootste is wel Hot Mich Tempo. En dat staat momenteel nummer 1 in de Deense charts.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwell de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over het lopende jaar kan ik je melden dat er alweer 4 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn Temper City en Self Aware. En dat na 2 weken en 10 punten. Drake en Jenny's STFU is eruit na 8 weken en 141 punten. En 2 wildhits die ook niet meer bij de boze 30 staan zijn Somber en Homewrecker. En dat na 21 weken en 252 punten is het einde verhaal van Somber. En ook Harry Styles, die in juni nog 10 concerten gaf in de Amsterdam Johan Cruijff Arena, is ook verdwenen na 19 weken en 196 punten met American Girls. En tot slot nog even de voorlopige jaartop 3. En die is doordat de wereldhit Ordinary van Alex Warner weer is doorgeschoven naar de top 30, weer heel anders geworden. Met nu op 3 Taylor Swift en Upperlined met 303 punten en 31 weken. Dave & Thames, Rain Dance, 328 punten, staat op nummer 2. En met 460 punten is Ray and Where Is My Husband. Nog steeds de nummer 1 in deze tussenstand van het lopende jaar 2026.

0: Top 30.
1: Het is tijd om in deze Chartworld, om in de nieuwe weeklijst van de Chartroom Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 een repeat hit voor Alex Warner en Ordinary. Na 65 weken vloog die uit de lijst. En nu staat hij opnieuw in de lijst. En noteren we 66 weken. Dus een repeat hit. Opnieuw op 30 Alex Warner, Ordinary. Een andere repeat hit is op 29 Huggle & Salto in Jamaica. Het stond slechts 1 week in de lijst. En na 1 week verdween het ook alweer. En nu noteert hij een 2e week en staat opnieuw op 29. 28, een nieuweling voor Stella Lively en Boston en Bibi Rexha en Faithless and New Religion. Die blijft staan op 27. En lichtverlies leidt Oliver Dean en So Easy to Fall in Love. Vorige week 25 en nu naar 26.
0: Repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, nummer 30.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

Met op 25 en 14 Dominic Ficken, Baby Doll, Huggle, Amel, Angel en Ultranate en Moving to the Sun. Die blijft staan op 24. En 30 naar 23 opnieuw omhoog Michael Jackson en Beat It. Sam Feather en Olivia Dean en Rain Me In die gaan van 19 naar 22. En ook omlaag van 18 naar 21 Taylor Swift en The Fat of Ophelia.

0: Art World, wereldwijde album top 10.
1: Met één stijger, één stuimlever, zes zakkers en twee nieuwe bij de bovenste 10. Met op nummer 10 blijven staan BTS en Aragon. Nieuw op 9 is Future and the Real Me en Noah Kane met The Great Divine. Die gaat van 7 naar 8. Ook omlaag Olivia Dean in The Art of Loving van 6 naar 7 gaat het. En Iceman van Drake, die zakt van 5 naar 6. Sheena Spiro, Visitor, vorige week nog binnengekomen op 4 en nu naar op 5 gezakt. En Madonna met Confessions 2, die is gezakt van 1 naar 3. En nieuw op nummer 2 zijn de Rolling Stones en Foreigner Tongues. En van 3 naar 1 opnieuw op de nummer 1, de wereldwijde album nummer 1. En dat nu voor de vierde week is Olivia Dean en You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
0: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

Met een klein feestje op nummer 20, nu een jaar in de lijst. En het stijgt weer opnieuw van 22 naar 20. K-pop Demon Hunters, Hunter X, AJ en de andere zangeressen uit. Dus K-pop Demon Hunters en Golden. Het gaat opnieuw omhoog van 22 naar 20. Melken Todd, Earrings, die zakt van 16 naar 19. En Another, en 45 Ultra, Talk To You, die gaat van 20 naar 18. Bruno Mars, I Just Might, gaat van 15 naar 17. En Temme Impala en Jenny en Dracula, die leiden ook lichtverlies. Vorige week 13, nu op nummer 16.

0: Top 15.
1: Met op 15 van 9 de Bossa en Magnetic. Olivia Rodrigo, The Cure, gaat van 12 naar 14. En BTS met Swim, die daalt van 11 naar 13. En van 17 naar nummer 12 opnieuw hoog. Olivia Dean en Man I Need. En Olivia Rodrigo met Drop Dead. Vorige week nog in de top 10. Op 5. En nu staat ze op nummer 11.
0: Chartrun. Top 15.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
5: Card World draait om de wereldhits.

0: Gary Lowe en La Collegiale. En dat is een zomerclassic die momenteel als sample weer een nieuw leven is begonnen. Het origineel van Gary Lowe is afkomstig uit de zomer van 1984. Toen stond het in de Nederlandse top 40. En nu hoor je hem opnieuw terug in de nieuwe topic hit Sorry Papi.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World, een radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst die Chart Run. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die van wereldreiziger Andries Bik.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Young. Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard. Ik kan beter zeggen opnieuw hard. Zangeres Judith en I Did It Love To Be In Love. Het gaat in de vierde week van 47 naar 35. Shakira Sue die stijgt weer van 39 naar 30. En datzelfde doet ook Camille. En Nu Dat Je Weg Bent. Het gaat als een soort yo-yo door de lijst. De ene week zakt het en nu gaat het weer de hoogte in. En wel van 42 naar 28. Goede zaken doet ook Bruno Mars en I Just Might. Het stijgt weer van 38 naar 21. Madison van Milk Inc. die heeft de top 20 bereikt en gaat van 26 naar 20. Superpopulair is Barry in Vlaanderen. Zijn laatste track Yesterday, Today, Tomorrow die neemt de sprint van 36 naar 18. En de nieuwste van Somber, My Body Isn't Ready, gaat met 7 mijlslagen door de ultratop deze week. Vorige week nog bescheiden binnengekomen op 37 en staat nu op de 14e plek. Singer-songwriter Meteor die gaat als een soort maansteen weer omlaag en dan weer omhoog. En deze week gaat hij met zijn track Nooduitgang weer omhoog. In zijn 7e week stijgt hij naar de top 10. Van 13 naar 10 gaat hij. En dan nog 2 hardlopers die ik even ga noemen uit de top 10. En dat zijn op 9 van 23 Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En van Vlaamse bodem DJ Licious en Milo met Forever Young nemen ze een sprint van 25 naar 8. En dan de hoogste nieuwe en dat is op nummer 48. Huggle en Moving to the Sun.

0: hit van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100... met in de spotlights nog steeds classic hits... waarvan er zelfs in zijn 323e week weer één opnieuw is binnengekomen. En dat is op 99 Another Love van Tom O'Dell. En verder weinig spannend in de top 100 van Duitsland momenteel. Shakira die plukt nog steeds de vruchten van haar WK-hits... en ook oudere hits zoals Hips Don't Lie en Waka Waka... die zitten in de lift deze week. Tennis Rings, Mr. Know-It-All, die stijgt van 45 naar 32. En de wereldtrend is op het moment het succes van Oasis' Wonderwall. En die gaat in de Duitse single top 100 van 35 naar 30. Freak Out van Fat Papi en Pursuri, die schiet van 28 naar 18. En in de top 10 wisselen Temper City en Huggle van plek. Self-aware van Temper City zakt van 4 naar 5. En Moving to the Sun, die stijgt weer van 5 naar 4. En Augenblick van Passani is de hoogste nieuwe op nummer 6. Van de Duitse single top 100 gaan we naar de Nederlandse top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin twee nieuwe binnenkomers. De laagste is op 39 Flair en Door het oog van de naald. En de hoogste is op nummer 34 Steady Swings en Break It Up in Reveals. En dan de stijgers Bente 3-2 en het gaat van 33 naar 30. Chris Cross Amsterdam, My Oh My, die schiet met een stip van 37 en 27. En Topic en Biggie G en Sorry Papi 23 van 27. Dan in de top 20 staat op 20 van 23 Proposa en Clooney en Free Your Mind. My Body Isn't Ready van Somber die staat op nummer 18 van 22. En Bruno Mars On My Soul die verschuift van 19 naar 16. En Cameron Whitegum's Kingdom of Fear die staat net voor de top 10. Op 11 komen er van 15. En de laatste stijger die ik even noem is op 7 van 9 Huggle en Salto en Jamaica. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met nog steeds op nummer 3 Klinkenkrieg met Blumengard en Shirin Band en Get Genoeg. Kilimanjaro en Summercam en Billy Ja die staan op nummer 2. En Shakira en Bruno Boy die blijven voor de vierde week de nummer 1 van de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België met op 3 van 2 De Wassa en Magnetic. Cameron Whitegum's Kingdom of Fear die stijgt van 7 naar 2. En Shakira en Bruno Boy en Daar die blijven staan op nummer 1 daar in België. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 met daarin een kleine wisseling. Met op nummer 3 deze week Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht, het zakt van 2 naar 3. De Bassa en Magnetic die stijgt van 3 naar 2. En Shakira en Bruno Boy en Die zijn nu voor de vierde week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World, Surprise Track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van de Nederlandse singer-songwriter Sarah. Speciaal voor de World Pride die momenteel plaatsvindt in Amsterdam, heeft ze het autobiografische Girls Who Like Girls geschreven. En uitgebracht als thema-anthem voor de World Pride. Je kunt er niet omheen het nieuwe samenwerkingsverband tussen Martin Garrix en U2. In 2021 brachten ze ter gelegenheid van het EK toen We Are The People uit. En nu slaan ze opnieuw hun muzikale handen in elkaar. Met de track Firefly zijn Martin Garrix en U2 deze week de Chartworld Surprise Track.

0: Top 10.
1: En we gaan verder in deze Charge World met het vervolg van de Charge en Top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 5 staanblijvers, 1 zakker, 3 hardlopers en de hoogste nieuwe. En dat ziet er deze week als volgt uit. Met op nummer 10 blijven te staan Justin Bieber en Nicki Minaj in Beauty and a Beat, de wereldstijger. Die staat op 9, van 28 komt die Teddy Strings en Mr. Know-It-All. Michael Jackson, Billie Jean gaat van 4 naar 8. En Olivia Rodrigo met Stupid Song, die blijft staan op 7. En de hoogste nieuweling staat op nummer 6. En dat is Oasis en Wonderwall.
0: Chart Run. Wereldstijger, wereldstijger. Nummer 9.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 6 Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En Alex Warner met Fever Dream. Die stijgt opnieuw van 8 naar 4.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg nog de boosste 3 wereldwijd. Maar is nu de Chartrun hit update met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 2 nieuwe en ook 2 repeat hits. De eerste repeat hit is de wereldhit Ordinary van Alex Warner. 2 weken geleden moesten we nog na onafgebroken 65 weken afscheid nemen van deze wereldhit. En nu, deze week, is die weer teruggekeerd in de Chartrun top 30 op 30. Dus Ordinary van Alex Warner. En ook opnieuw in de lijst zijn nu Huggle en Salto in Jamaica. Na slechts 1 week vloog die er toen uit. En nu op herhaling op 29. Huggle en Salto in Jamaica. En dan de nieuwe binnenkomers. De eerste is de Amerikaanse top 10 hit van singer-songwriter Stella Lefley met Boston. Staat ze momenteel op nummer 6 in de Billboard Hot 100. En bij ons in de wereldwijde Chartrun top 30 is het nieuw op 28. En dankzij het afgelopen WK-voetbal is de 90s classic Wonderwall van Oasis de hoogste nieuwe op nummer 6. En dan de hardlopers en de wereldstijgen. Maar eerst even een hitfeit waar we even bij stilstaan. Namelijk dat het een jaar geleden is dat Golden van Hunter X uit de Netflix-blockbuster K-pop Demon Hunters binnenkwam in de Chartrun top 30. En nu in haar 53e week stijgt het weer van 22 naar 20. En ook zit in de 44e week Olivia Dean's Man I Need weer in de lift. Het stijgt weer van 17 naar 12. Maar de snelste stijger die een sprint trekt van 28 naar 9... en met recht de wereldstijger is Mr. Know-It-All van Teddy Swings.
0: Chartrun.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: De tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. Met op 3 blijft staan Chosen Texts van Alice Langley. Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande is de nummer 2. En het themalied van het afgelopen WK-voetbal Die Die Die van Shakira en Bruna Boy staan nog steeds in 14 landen op nummer 1. En blijft in onze eigen wereldhitlijst de charts en top 30 voor de 5e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chartworld voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer gids door de wereldhits. Het laatste woord komt nu vanaf de wereldzeeën en is van wereldreiziger Andries Bik.
0: All around the world. Wereldkolom.
2: Ja, lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Around the World Wereldkolom. Ik ben aangekomen na 30 dagen over de Pacific Ocean zeilen in Frans-Polynesië. Nou, zoals jullie vorige keer hebben kunnen horen, aangekomen in de Marquise. Nou, de Marquise zijn dus de eilandengroep die boven het water uitsteekt. En nu ben ik net aangekomen in de Teamoto's. En dat is een eilandengroep, dat zijn eigenlijk vulkanen, maar die net een meter boven water uitsteken. Nou, en in deze eigenlijk vulkanen, daar kan je naar binnen varen. En dat is fantastisch. Dat zijn dus lagunes. Nou, water zo blauw als een smurf. Heel veel mooie haaien, wat dus fantastisch is om over mijn angst voor haaien heen te komen. En tot slot, mijn lieve Mexicaanse vrouwtje is gearriveerd. Dus ik lig nu in het paradijs. Met het mooiste, helderste water wat ik ooit heb gezien. Palmbomen, haaien en mijn liefde bij me. Nou, gelukkiger kan je me niet maken. Nou, haaien is al mijn angst sinds dat ik jong ben. En hier ga ik er dus overheen komen. Ik ben dus elke dag voorzichtig heel even met de haaien aan het zwemmen. Nou, de haaien zijn hier Black Tip Reef Sharks, White Tip Reef Sharks en Nurse Sharks. Dat zijn op zich vrij ongevaarlijke haaien, omdat ze niet zo groot zijn, niet zo agressief zijn en dus ook niet de neiging hebben om mensen aan te vallen. Ik kan dus echt met een redelijk gerust hart dichtbij komen. En als je deze video's wil zien, check dan even mijn TikTok-kanaal Andries Bik. Daar zie je me dus ook voor het eerst zeilen en of zwemmen met deze haaien. En ik leer mijn meisje nu ook zeilen. Nou, zij komt eigenlijk niet uit een gezin wat aan zee woonde. Ze komt vanuit de stad. Maar ze heeft super veel aanleg voor water. Ze houdt van surfen. En ze kan de wind een beetje lezen. Dus haar eerste zeillessen zijn fantastisch gegaan. Het is een echt natuurtalentje. Nou, ik ben heel benieuwd hoe de aankomende weken zullen gaan. We blijven hier 2 weken liggen. Daarna zullen we varen naar Tahiti. Vanaf Tahiti zullen wij zeilen naar de Society-eilanden. Vanaf de Society-eilanden moeten wij kijken wat we gaan doen. Frans-Polynesië heeft 118 eilanden, dus we kunnen hier best een tijd blijven. Alleen als Mexicaanse vrouw heeft zij maar een visa voor 60 dagen. En wij moeten hier dus weg zijn binnen 60 dagen. Wat gaat het worden, mensen? Wordt het Australië? Wordt het Nieuw-Zeeland? We laten het in de volgende aflevering weten. Tot nu toe eerst even genieten van elkaar. En we gaan jullie volgende keer laten horen hoe het is hier op de Parelfarms. Je hebt hier ook als een van de weinige eilanden ter wereld zwarte parels. En we gaan kijken of we er een paar kunnen scoren bij de lokale vissers. Hey, knuffel van Belou en Andries. En tot de volgende. En een nummer met een heel lekker deuntje is Pearls van Jessie Ware. Heel veel luisterplezier.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakte 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio.
1: AN Radio.
0: AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakten 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De stem van jouw regio is A1 Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de Straat van Hormuz. En in de Straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaert van de ANWB. 2 vertragingen in de regio, te beginnen op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen duurt er 10 minuten langer over. En op de A50 Zwolle richting Arnhem is bij Apeldoorn een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. En in de straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways op vliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer, vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio. A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits van the Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits van the Heartland, the best in new country. Hier is John Party, pas gescheiden, maar wel met een hit. Hier is Boots Off.

Ethereum uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

De onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Het is van de Heartland met Tyra Nance.

From the state of Washington in the Pacific Northwest. De zanger met Nederlandse voorouders, Zach Taupin, staat als senator. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, and Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger, Getting You Home, oftewel de Black Dress Song, Tomorrow and I Can Take It From There. Snel stijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets. Hey.

0: the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand. And a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging.

0: radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

skiing by now. Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Roadrunner.

0: Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En Eye on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Paint It Too Pretty.

Kevin Powers samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay Chart. Is Ella Langley en Loving Life Again.

Gavin Adcock in Hits from the Heartland. Het is de opvolger van zijn hit Never Call Again en heet Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

12 Country Airplay voor Conor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En die wordt de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en George Ross, zijn ex-nummer 1. Gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog, Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de derde achtereenvolgende week, Don't Tell On Me en Jason Aldean.

Time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.

Dan Smyers en Shay Mooney. Een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10. Hier is Taylor Swift.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. And There You Have Them, jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. And Love You, Miss You, Mean It. Goed.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

Hoi, hoi, hoi. Ja, we zijn er echt waar. Tot de klok van 9 uur is het natuurlijk A1 op zijn Hollands. En luisteraars, u kunt eraan meewerken als u dat zelf zou willen. Dan moet u eens even doorbellen, uw groet of verzoek. En dat doet u op 033-246-0101. 033-246-0101.

Ja, dat was hem. Dat was hem. Wat hebben wij nog meer? Wat dacht je van deze? De muur is voorbij, maar wat ik weer hoorde wat er in Berlijn gebeurt...

0: Hit, kom eens hier. Dan zag
1: je hem best. Ja, ja, ja, ja. Dit is wat met die Geert, hè, dat Belgisch peert. Nou. We gaan naar Arnhem. Hier is het Kronenburgpark.

Het Coronabergpark. Ja, de meningen waren verschillend. Maar we zijn eruit. Het was echt in Arnhem. En dit is Anneliese. Die is weer een beetje aan het oefenen met haar muzikale dingen.

denk maar dat je alles mag van mij. Dat was natuurlijk niemand minder dan Frans Duits.

Wauw, ja. Ja, we willen allemaal op vakantie, maar soms dan zit het er even financieel niet in. Nu is het natuurlijk wel heel makkelijk als je een oom hebt die Ome Jan heet.

0: ademloos door de nacht. Wat krijgen we nu? We krijgen natuurlijk de Nederlandstalige top 10 verzorgd door Anneliese.
1: Met op nummer 10, Yves Berendsen met Misschien is het tijd. Op nummer 9, Anton met De Enige. Op nummer 8, Jeffrey Heesen met Loco. Op nummer 7, Robert van Hemert met De Zandloopster. Op nummer 6, Robert Pater met Blijf toch bij mij. Op nummer 5, Ferry de Lits en met Shaki met Baco in Monaco. Op nummer 4, Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht. Op nummer 3, Tino Martin met Jong en Dom. Op nummer 2, Rutger van Barneveld met Zwoele zomernachten. En op nummer 1, terug van weg geweest, Justin de Wild met Cheerio.

Cherio. En dat was niemand minder dan Justin de Wild. Ja. En ook deze week werd natuurlijk weer de Nederlandstalige top 10 geheel gepresenteerd en samengesteld door Anneliese. De volgende plaat die wij gaan draaien, die is bestemd voor Henk. En Henk is de zoon van mevrouw Schouten. En voor Henk heb ik een hele leuke plaat uitgezocht.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed-kamikaze-drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind

0: Onvergetelijke muziek, jazeker. Maar goed, welkom terug voor de tweede uur A1 op z'n Hollands. En u kunt ze nog doorbellen, uw groeten op verzoek naar 033-24-6011.
1: Ik snap dat jij getwijfeld hebt. Je bent al veel te vaak gekwetst. Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. Ik ben geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet

nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord. Gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me, schat, ik zal je echt

0: Ja, we zijn er weer een toeluisteraars aan de groente- en vleestip van deze week. En wie er alles over kan vertellen, dat is Evelien. Goedemiddag. Dat moet ik zeggen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Allee, ik ben helemaal in de war.
1: Ja, dat geeft niet.
0: Ja, daarom. Maar vertel eens, wat hebben wij allemaal voor lekkers deze week?
1: Nou, Chinese kool met varkenshaasje.
0: Ja.
1: En boontjes met een sucadelapje.
0: Boontjes met een sucadelapje.
1: Ja.
0: Zijn het rare bonen of rare snijbonen? Wat zijn het?
1: Ja, dat mag je zelf weten.
0: Zijn het gewone bonen?
1: Gewone boontjes.
0: Ja, kappertjes.
1: Ja.
0: Ja, maar de sucadelapje zei je, hè?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En die andere, dat was?
2: Chinese kool.
0: Ja, Chinese kool met...
1: Met een varkenshaasje.
0: Met een varkenshaasje, dat was hem, ja. Ja, dat varken...
2: champignon-roomsaus, hè?
0: Oh, dat varken, ja, is, lekker, het varken hoor. Is het haasje, is het, wat zegt ze? Het varken is het haasje.
1: Ja.
0: Nou, dat klinkt allemaal heel goed. Ik denk dat ik voor de boontjes ga deze keer.
1: Oh, ik lust allebei, dat scheelt.
0: Ja, die Chinese kolen, ja, daar ga je zo met je ogen zo knijpend zitten, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, het is ook Chinese kool, toch? Dan ga je kijken als het Chinees.
1: Oké. Okay. Ja. Maakt dan je zien misschien wat beter.
0: Dan zien we de wereld wat beter aan, zeg maar.
1: Ja,
0: nou, maar als we dat allemaal naar binnen werken, wat is dan ons toetje?
1: Een sinaasappel of druiven?
0: Druiven, witte of donkere?
1: Dat maakt niet uit.
0: Dat maakt niet uit.
1: Dat zou je zelf lekker vinden.
0: Ja, dus dat zijn dan paarse eigenlijk, hè? Het zijn paarse druiven, blauwe druiven noemen ze het, hè? En heb je ze ook zonder pit, of niet?
1: Dat zou wel.
0: Ja, die zijn wel het lekkerst volgens mij.
1: Als ik een pitje stuffen, dat is ook
0: leuk. Dat, nee, ik vind dat helemaal niks. Ik vind dat helemaal niks. Nee, het glazuur uit de wc-pot, dat gaat niet goed komen. Nee,
1: okay.
0: Dus... Hey, en de sinaasappels, hebben ze nog een speciaal type?
1: Nee. Ja, die grote, die... Ja,
0: navelsinaasappels.
1: Ja,
0: die.
1: Die zijn het lekkerst.
0: Ja, met die dikke schil en die zijn een beetje zoet van binnen.
1: Ja,
0: dat vind ik ook wel. Die zijn wel extra lekker. Heb jij nog een voorkeur, Anneliese?
2: Ik ga voor de druiven.
0: Voor de druiven.
2: Ja, met het varkenshaasje.
0: Ja.
2: Maar dan doe ik het varkenshaasje met boontjes, goed?
0: Het varkenshaasje met boontjes? Ja, oké.
2: Okay. Okay. Van de week heb ik wel gehaktbal bloemkool gegeten. Hè?
0: Ja.
2: Met een papje natuurlijk.
1: Dat was ook lekker.
2: Ja, dat was vorige week je tip, hè? Dus dan heb ik hem ook aangehaald.
0: Hey, maar die bal gehaak, was die 2 uit een kilo?
2: Nee, dat niet. Nee, zoveel geld heb ik niet meer, hè? Hey. Ik heb een fiets gekocht, weet je nog?
0: Oh ja, precies. Ja,
1: die met... kunnen mee alles, hè?
0: Ja, maar is deze ook met zijwieltjes of zijn die er inmiddels
2: af? Nee, die zijn er af.
1: Oh. Toen kwam hij wel weer van de
0: band. We zijn er weer helemaal bij,
2: hè? Hij heeft zijn scootmobiel of zijn pausmobiel verkocht. Dus,
0: pausmobiel. Ja, moet je wel, hè? Ja. Ja, dan moet ik mijn voeten weer uitsteken, ik stop. Ja, anders kan blijven.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja. Nee, maar helemaal goed. Nou, heb je nog een leuke tip voor aankomende week, Evelien?
1: Nou, ik zou het zo nu weten.
0: Ga je nog met de scooterclub op pad?
1: Ja, dinsdag.
0: Dinsdag.
2: En... Nou, dinsdag is nog wel lekker weer, maar dan wordt het weer...
0: Ja, dan wordt het weer, warm, heel warm.
1: Ja, en 2 dagen in de week ga ik naar de... Hoe heet het? Dagbesteding.
0: Oh, oké.
1: Dat is ook leuk.
2: En waar zit die dan? Die dagbesteding?
1: In Sint-Jozef.
2: Oh, leuk.
0: Oh, oké.
2: Gezellig.
0: En heb je dan een bepaald item wat je gaat doen?
1: Ja, dat is verschillend.
0: Dat is verschillend?
1: Ja.
0: Oh, maar je hebt niet een project waar je nu mee bezig bent?
1: Nee.
0: Nee, oké.
2: Het zal wel verschillend worden aangeboden.
0: Maar dat is elke keer als je daar komt iets anders? Dan moet ik dat zo zien dan? Oh ja, oké. Okay. Nee, ik denk misschien heb je iets van een breiwerk, een bouwwerk of noem het maar op. Wat dan weken aan een stuk doorgaat. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee,
2: de breiklub zit op dinsdagmorgen in de piep, hè?
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Ja, dat weet ik weer wel.
0: Oh.
2: Dat is gezellig, hoor.
0: Ja, bij mij is het er altijd een steekje los.
2: Ja, dat weten we sowieso wel.
1: Ja, dat kunnen
2: we beter
1: uithalen.
2: Dat is makkelijker.
0: Ja, we hadden het er net over wanneer ik begonnen ben met radio-uitzendingen. Weet jij dat nog, Evelien?
1: Goh, dat is ook al een hele poos geleden.
0: Ja, hè? Ja, officieel ben ik...
1: Schetterenessen nog.
0: Ja, in het begin. Toch? Ja, dat klopt, ja.
1: Ja.
0: Heel in het begin, ja.
2: En hoe lang zit jij er dan bij, Evelien?
1: Nou, net zo lang? Ook alweer een jaar of 14.
2: Oh, dat is netjes.
0: Ik denk langer.
1: Ja, langer.
0: Want het eerst dat je kwam samen met de dochters, dan kwam je op het Vlaat nog.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: En dat is toch al een hele tijd terug?
1: Ja.
2: Op het verlaat?
0: Op het verlaat, ja.
2: Oké.
0: Zaten we boven de drukker?
1: Ja.
2: Dat is toch niet het verlaat, dat is de single?
1: Dat is single.
0: Oh, single, sorry. Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Het single. Ja.
2: En daarna zaten jullie bij het wagenbouw in?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tegenover het pannenkoekhuis, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Eerst was het op het single, ja, precies. En dan zaten we boven de drukker.
2: Ja, waar je altijd het krantje kon halen daar.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Daar, en daar is Gert toen begonnen. Volgens mij is Gert 2 jaar gedaan of zo, 2,5 jaar.
1: Ja.
0: Ik ben toen gelijk met Gert begonnen, alleen in Barneveld, bij de Boza. Ja. En toen is Gert ging ermee stoppen en toen heb ik de taken van Gert overgenomen bij Nijkerk.
1: Ja.
0: Dus toen heb ik Barneveld verlaten. Toen kwam ik naar Nijkerk.
2: En dat is heel lang geleden.
1: Ja. Ja. Dat was vroeger, hè?
0: Nou, dat is maar even terug, toch? Het scheelt een paar jaar.
1: Ja.
2: Kwart eeuw, half eeuw ongeveer.
0: Valt mee. Maar officieel ben ik begonnen in, hou je vast, in 1979.
1: Oh, zie.
0: Dus ik ben net 28 geweest.
1: Ja,
2: mocht je willen.
1: Inderdaad, mocht hij willen.
0: Ja, ik ben in de...
2: Hij gedraagt zich wel af en toe zo, hoor. Weet, hè?
0: Ja, ook dat. Ik ben met in de wieg begonnen, zeg maar.
1: Ja. We zullen je geloven.
0: Ja, precies, hè. Precies.
1: Deze ene keer.
0: Nou, als je nooit meer ligt, zeg je dan, hè.
1: Ja, zo goed.
0: Maar dankjewel voor je toelichting, Evelien.
1: Ik ga
0: even uitzoeken hoe lang je er dan bij bent. Want volgens mij is dat al wel 20 jaar.
1: Zoek dat maar eens even uit.
0: Ja, het zou maar zo 20. Moet ik eens even denken. Hoe oud is de jongste dochter?
1: Die is 37.
0: 37?
1: Ja.
0: En ik geloof dat ze 14 jaar was toen ze kwam.
1: Ja, dat zal
2: kunnen.
0: Dus dan weet jij al hoe lang je op de fiets kwam. Je kwam met de fiets, met de dochters op de fiets.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Dus, als...
1: Ja, man.
0: 14 en 37 is 13 jaar, toch? Nee, 23. Ja. 23. Nee, 13. Wat zeg ik nou?
2: Ja, dat weet ik niet. Je bent een beetje aan het...
0: Ik ben een beetje in de war vandaag.
2: Ja.
0: Ah ja.
1: Dat wil je niet kwalijk nemen.
0: Nee, dat is 14 of 37 is 23 jaar.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Je loopt er al meer dan 20 jaar, hoor.
1: Ja.
2: Oh, dan over 2 jaar heb je jubileum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en Aard is niet meer onder ons, maar die was er van het begin af aan. Die was er bij
1: Die was er inderdaad van het begin af aan.
0: Ja. Die was er nog langer.
1: Ja.
0: Oké, nou dankjewel. We zijn weer even bij je gepraat, zeg maar. En we horen de groente en vleestip volgende week vanzelf weer.
1: Ja, is goed.
0: Oké.
1: Doei.
0: Ja, en dat is Evelien natuurlijk met de groente- en vleestip van deze week. Ja, dat wordt wel weer smullen volgens mij. Eens even kijken, wat had ik nog meer staan? Ik heb hier nog een leuk muziekje achter de knop staan.

Goed, luisteraars, we zijn al aan de volgende muziek toe. Want die gaan we draaien voor alle klein- en achterkleinkinderen van oma Schouten. En hier is dus Kaatjes 3.

Hou maar. Even kijken. Ja, dimmel terug. Zo, ja. De volgende muziekluisteraars. Henny Duits die vroeg een plaat aan. En dat krijgen wij aangeboden dus van Henny Duits. Ik moet het wel goed zeggen. En die wilde graag muziek horen van Jannes.

Met eens, ja, ja, soms dan heb je dat, hè. En Wilma en Alfred, jullie krijgen natuurlijk een plaat aangeboden van je moeder. En even kijken, ik pak de lijst er nog even bij, want we hebben wel een hele moeilijke naam, hoor. En dan gaan we voor jullie de nummer 5 in de Nederlandstalige top 10 gaan we voor jullie draaien. En wie zijn dat ook alweer? Ja, Ferry de Lits. En die andere heet Jacques.

Ja, nou, het oude muziekdoos hebben we wat opgezocht. En hier kun je altijd wel naar luisteren. Er is altijd muziek die voor sommige mensen heel herkenbaar is.

tussen neus en lippen door. Hè. Maar dit is ook leuk. Ja, nog 6 minuutjes. Dan zijn we er helaas alweer door vandaag. Maar blijf luisteren naar A1 op zijn Hollands.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Duitse politie heeft 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

campagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn twee moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn twee Israëlische kolonisten opgepakt na een van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur... de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Op de bezette westelijke Jordaanhoeven zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Town. Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via A1mediagroep.nl.

0: Het regio actueel nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbrander in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Barneveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit

0: ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet

0: wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharra voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.
1: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald.

0: gehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president Al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog...